0: controle. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Ik rek me uit en zie de zon door de gordijnen. Ik voel me goed, je ligt naast mij, de nacht was kort. Een glas champagne bij het ontbijt, waarna je mij nog eens verleidt.

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: Station af.
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
0: Oké, vamos!
1: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
0: Oh,

0: Unity in Elmond on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmond on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
3: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Door al negens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
5: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
4: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
6: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
4: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meer een 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer file. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Deze week worden er twee nieuwe stolpersteinen geplaatst bij de Vollersgracht 44 in Leiden. Vrijdagmiddag om 1 uur worden de struikelstenen neergelegd voor het echtpaar Benedictus en Eva Schelvis Italiaander. Vorige maand werden er in Leiden al 14 nieuwe stenen geplaatst en in november staan er weer nieuwe plaatsingen gepland. De plaatsingen worden georganiseerd door de nabestaanden met ondersteuning van de werkgroep Stolpersteinen en de gemeente Leiden. Een stolperstein is een kleine gedenksteen van 10 bij 10 centimeter in de stoep. De steen herdenkt individuele slachtoffers van het naziregime door naam, geboortejaar, deportatiedatum en overlijdensplaats en datum erin te graveren. De bestuurster van een bestelbusje heeft zich gistermiddag met haar voertuig vastgereden bij een bussluis aan de Wierikestraat ter hoogte van de Vliststraat in Leiden. Ze wilde vermoedelijk meerijden achter een stadsbus. Echter ging de poller, een paal die automatisch de grond in of uitgaat, weer omhoog toen het busje er overheen reed. Door het incident werden de airbags van het voertuig geactiveerd. De bestuurster kwam met de schrik vrij. Aan persbureau Regio 15 vertelde zij dat dit haar eerste werkdag was. Vanwege de hitte sluit de Milieustraat Leiderdorp vandaag en morgen om 2 uur in plaats van om 4 uur. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een groter risico op oververhitting. Dit is niet goed voor de gezondheid en ook kunnen er eerder ongelukken gebeuren. Dit risico is nog groter voor mensen die fysiek zwaar werk doen, zoals de medewerkers van de Milieustraat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 30 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A20 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
4: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
3: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
5: We hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
3: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein nog eens 7 kilometer bij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Deze week worden er twee nieuwe stolperstijnen geplaatst bij de Vollersgracht 44 in Leiden. Vrijdagmiddag om 1 uur worden de struikelstenen neergelegd voor het echtpaar Benedictus en Eva Schelvis Italiaander. Vorige maand werden er in Leiden al 14 nieuwe stenen geplaatst en in november staan er weer nieuwe plaatsingen gepland. De plaatsingen worden georganiseerd door de nabestaanden met ondersteuning van de werkgroep Stolperstijnen en de gemeente Leiden. Een stolperstein is een kleine gedenksteen van 10 bij 10 centimeter in de stoep. De steen herdenkt individuele slachtoffers van het naziregime door naam, geboortejaar, deportatiedatum en overlijdensplaats en datum erin te graveren. De bestuurster van een bestelbusje heeft zich gistermiddag met haar voertuig vastgereden bij een bussluis aan de Wierikestraat ter hoogte van de Vliststraat in Leiden. Ze wilde vermoedelijk meerijden achter een stadsbus. Echter ging de poller, een paal die automatisch de grond in of uitgaat, weer omhoog toen het busje er overheen reed. Door het incident werden de airbags van het voertuig geactiveerd. De bestuurster kwam met de schrik vrij. Aan persbureau Regio 15 vertelde zij dat dit haar eerste werkdag was. Vanwege de hitte sluit de Milieustraat Leiderdorp vandaag en morgen om 2 uur in plaats van om 4 uur. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een groter risico op oververhitting. Dit is niet goed voor de gezondheid en ook kunnen er eerder ongelukken gebeuren. Dit risico is nog groter voor mensen die fysiek zwaar werk doen, zoals de medewerkers van de Milieustraat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 30 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein 8 kilometer file. De vertraging is nu een half uur. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dooral Meegens met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
4: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat tussen Knoopend Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 12 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 7 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Deze week worden er twee nieuwe stolperstijnen geplaatst bij de Vollersgracht 44 in Leiden. Vrijdagmiddag om 1 uur worden de struikelstenen neergelegd voor het echtpaar Benedictus en Eva Schelvis Italiaander. Vorige maand werden er in Leiden al 14 nieuwe stenen geplaatst en in november staan er weer nieuwe plaatsingen gepland. De plaatsingen worden georganiseerd door de nabestaanden met ondersteuning van de werkgroep Stolperstijnen en de gemeente Leiden. Een stolperstein is een kleine gedenksteen van 10 bij 10 centimeter in de stoep. De steen herdenkt individuele slachtoffers van het naziregime door naam, geboortejaar, deportatiedatum en overlijdensplaats en datum erin te graveren. De bestuurster van een bestelbusje heeft zich gistermiddag met haar voertuig vastgereden bij een bussluis aan de Wierikestraat ter hoogte van de Vliststraat in Leiden. Ze wilde vermoedelijk meerijden achter een stadsbus. Echter ging de poller, een paal die automatisch de grond in of uitgaat, weer omhoog toen het busje er overheen reed. Door het incident werden de airbags van het voertuig geactiveerd. De bestuurster kwam met de schrik vrij. Aan persbureau Regio 15 vertelde zij dat dit haar eerste werkdag was. Vanwege de hitte sluit de Milieustraat Leiderdorp vandaag en morgen om 2 uur in plaats van om 4 uur. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een groter risico op oververhitting. Dit is niet goed voor de gezondheid en ook kunnen er eerder ongelukken gebeuren. Dit risico is nog groter voor mensen die fysiek zwaar werk doen, zoals de medewerkers van de Milieustraat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 30 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Ypenburg 10 kilometer langzaamrijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Knoop het Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden. Op de A20 een kwartier vertraging. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow, die van dinsdag 14 juli. Goedemorgen, de Rebeum in Hooijen zometeen. We starten eerst met Sineke, weg uit die sleur.
1: Je zingt ze mee!
5: Sing to me.

0: Nee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Ray Benjamin kom je met me dansen en Sieneke weg uit die sleur. Je hoort het aan het begin van de nieuwe aflevering van De Koffie Show. Die van dinsdag 14 juli 2026. De laatste reguliere week, zoals dat heet, na zomervakantie. Maar je merkt het nu al een beetje hier op de redactie bij Unity NL. Dat er komen minder berichten binnen. Er zijn wat redacteuren die nu al op vakantie zijn. Dus zou je bij jou op kantoor ook al wel merken dat het al, ondanks dat het nog een reguliere week is, toch al wel een beetje rustiger is. Nou ja, even lekker bijkomen, toch? Hey, welkom, een nieuwe aflevering van De Koffie Show. Ik ben Rudo en bij je tot 11 uur met zometeen meer over asieldieren en een fotoshoot. Hoe dat precies zit, hoor je straks aan onder andere Joey Nicolai. Dat is Tino de Verano, zo heet die plaat. Dat is de singletrack deze week. Jeffrey Kuipers komt eraan met Veel te lange nacht. En eerst hier Gerard Joling. Dit is Lieveling. Rudo!

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
1: Oké, okay,
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Joey Nicolai, Tino De Verano hoorde je hier bij Unity NL. Vorige week was Sanne Vermaas de gast in de ochtendshow van Centraal Plus. Daar kon je ook meer van terugvinden op onze website centraalplus.nl. Ze vertelde over de fotoshoot van asieldieren van Stichting Nationale Dierenzorg in Wassenaar. Die dieren die gaan vertoond worden in de film Gohan, die is dan weer te zien in het filmhuis in Wassenaar. Nou, Anita Jansen die nam een kijkje bij de fotoshoot, waarbij niet alleen de honden volgens Sanne Vermaas fotogeniek waren, maar waarbij ze ook toch een flinke uitdaging had om die dieren stil te laten zitten. Want een dier is toch anders dan een mens?
1: Nee, dat klopt. Dus het gaat om geduld, lekker knuffelen, snoepjes geven. En dan uiteindelijk op het juiste moment de knop indrukken.
2: De foto's worden gemaakt voor de film Gohan. De film gaat over een hond die bij 3 verschillende baasjes terechtkomt en laat zien hoe leuk zo'n tweedehands hond kan zijn. De foto's van de dieren worden in de bioscoop vertoond in de hoop dat mensen een dier uit het asiel halen en niet via een tweedehands website.
1: Als je kijkt op marktplaats of op andere plekken betaal je ten eerste vaak veel geld. En je weet ook niet zo goed wat voor dier je koopt. Het kan een ziek dier zijn van een malafide fokker. Je kan eigenlijk een kat in de zak kopen.
2: En over katten gesproken, die blijken iets beter in poseren. Nu maar hopen dat deze beestjes een nieuw baasje gaan vinden.
3: Nou, ik hoop voornamelijk dat het bewustzijn creëert bij mensen. Adopt, don't shop. Kijk eerst bij je plaatselijke asiel. Ga in overleg. Kijk of het een match is. En dan heb je je leven lang ben je gelukkig met zo'n dier.
4: Je zingt

0: Jeroen van der Boom en Luc Ballon horen je hier bij Unity NL. Goedemorgen, 10:30. Meer muziek straks. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld, dat ik op je wacht. En ook jouw man komt eraan met Altijd op Tijd.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Deze week worden er twee nieuwe stolperstijnen geplaatst bij de Vollersgracht 44 in Leiden. Vrijdagmiddag om 1 uur worden de struikelstenen neergelegd voor het echtpaar Benedictus en Eva Schelvis Italiaander. Vorige maand werden er in Leiden al 14 nieuwe stenen geplaatst en in november staan er weer nieuwe plaatsingen gepland. De plaatsingen worden georganiseerd door de nabestaanden met ondersteuning van de werkgroep Stolperstijnen en de gemeente Leiden. Een stolperstein is een kleine gedenksteen van 10 bij 10 centimeter in de stoep. De steen herdenkt individuele slachtoffers van het naziregime door naam, geboortejaar, deportatiedatum en overlijdensplaats en datum erin te graveren. De bestuurster van een bestelbusje heeft zich gistermiddag met haar voertuig vastgereden bij een bussluis aan de Wierikestraat, ter hoogte van de Vliststraat in Leiden. Ze wilde vermoedelijk meerijden achter een stadsbus. Echter ging de poller, een paal die automatisch de grond in of uitgaat, weer omhoog toen het busje er overheen reed. Door het incident werden de airbags van het voertuig geactiveerd. De bestuurster kwam met de schrik vrij. Aan persbureau Regio 15 vertelde zij dat dit haar eerste werkdag was. Vanwege de hitte sluit de Milieustraat Leiderdorp vandaag en morgen om 2 uur in plaats van om 4 uur. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een groter risico op oververhitting. Dit is niet goed voor de gezondheid en ook kunnen er eerder ongelukken gebeuren. Dit risico is nog groter voor mensen die fysiek zwaar werk doen, zoals de medewerkers van de Milieustraat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit oost-noordoostelijke richting. In de regio wordt het vandaag 30 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20. 10 minuten vertraging tussen afrit Rotterdam Centrum en Knopen te Brekseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dat ik op je wacht. Goedemorgen, het is 14 juli vandaag. Jonathan Ivo Giddens van den Broek is jarig. Zeg je waarschijnlijk niks, maar als ik dan weer zeg Milo, die singer-songwriter uit België, gaat er waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. 45. Verder is het de verjaardag van Natja Nooye, zangeres 48. En Victoria van Zweden, de prinses, is 49 geworden. Uit PvdA-voorman Wouter Bos is jarig. 63 is die geworden vandaag. En Marieke van der Pol is een Nederlandse actrice en schrijfster 73 geworden. En van Casablanca Records en Sony is Tommy Mottola jarig. Hij is ondernemer. 77 is die geworden. En Edward Niesing, vroeger nieuwslezer, tegenwoordig op de tram in Den Haag. Hij is 78 geworden. En daarmee hebben we alle jarigen gehad voor deze 14 juli.

Raymond Hermans in de boeken. Je hoort hem hier bij Unity NL. Goedemorgen, kijken we nog even naar het weer. Opnieuw overwegend zonnig. Wel kunnen het een paar stapelwolken zijn. En de wind die komt uit het noordoosten. En die is matig aan de kust bij Wassenaar vrij krachtig. Middagtemperatuur 29 graden. Morgen opnieuw zonnig dan 28 of 29 graden. Donderdag eerst zonnig. Daarna wat meer bewolking. Temperatuur nog steeds prima. Die ligt dan rond de 27 graden.

en niet naar huis. Je hoorde hem hier bij Unity NL aan het einde van de koffieshow. Ben je fan trouwens van Monique Smit? Morgen dan zit ze hier in de studio. Ze is tussen 5 en 6 de gast in de middagshow bij Elmar. Kun je horen hier op de radio. Maar je kan het ook live zien op televisie via Ziggo Kanaal 40. Bijvoorbeeld, maar ook via Odido 820. Monique Smit dus en niet naar huis. Hoorde je hier bij Unity NL. Ik ga wel naar huis. Het gaat tenslotte mooi weer worden. Hey, uurtje werken per dag bij Unity NL. Nee hoor, ik doe nog veel meer andere dingen. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik ben er in ieder geval morgen weer. En ik heb nu nog Danny Kanters voor je. Dit is Straatmuzikant. Het is...

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein 3 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Oké dan.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Burgemeester Leendert de Lange heeft gereageerd op de schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden op de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar. In een reactie laat hij weten diep geraakt te zijn door het nieuws en zijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar de slachtoffers en hun families. Hij wenst hen veel sterkte. De gebeurtenis heeft veel impact op de betrokkenen, de buurtbewoners en het dorp. De Lange laat weten dat hij in nauw contact staat met de politie over deze zaak en dat er een grondig onderzoek wordt uitgevoerd naar de schietpartij. De gemeente Leiden-Dorp gaat de verkeerslichten op de Engelendaal aanpassen in een poging de geluidsoverlast door verkeer te verminderen. Dat zei wethouder Freddy Blommers gisteren tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van het CDA over aanhoudende klachten van omwonenden. Volgens Blommers is de geluidsoverlast bij de gemeente bekend. Sinds februari vorig jaar zijn er 11 meldingen geregistreerd. De overlast doet zich vooral voor in de avond en nacht. En Carla Breuer is gisteren geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft de burgemeester tijdelijk benoemd als opvolger van Fred van Tricht. Breuer is momenteel nog burgemeester van Teylingen en zal dit tot 1 september blijven. Tot die tijd is ze burgemeester van alle tweede gemeenten. Daarna zal ze alleen in Zoeterwoude actief zijn. Wanneer de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude start is nog niet bekend. Kolff gaf eerder aan hier nog geen tijdspad voor te hebben en wil Carla Breuer de tijd geven om in kaart te brengen hoe Zoeterwoude ervoor staat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer vandaag opnieuw een zomerse dag met een matige wind vanuit het noordoosten kracht 5. En in de Leidse regio van Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Harmelen en Knoop het Oude Rijn. De vertraging is 20 minuten. A12, Den Haag richting Utrecht is dicht bij Knoop het Lunette door een vrachtwagenongeluk. Volg ring Utrecht-Zuid.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Burgemeester Leendert de Lange heeft gereageerd op de schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden op de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar. In een reactie laat hij weten diep geraakt te zijn door het nieuws en zijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar de slachtoffers en hun families. Hij wenst hen veel sterkte. De gebeurtenis heeft veel impact op de betrokkenen, de buurtbewoners en het dorp. De Lange laat weten dat hij in nauw contact staat met de politie over deze zaak en dat er een grondig onderzoek wordt uitgevoerd naar de schietpartij. De gemeente Leiden-Dorp gaat de verkeerslichten op de Engelendaal aanpassen in een poging de geluidsoverlast door verkeer te verminderen. Dat zei wethouder Freddy Blommers gisteren tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van het CDA over aanhoudende klachten van omwonenden. Volgens Blommers is de geluidsoverlast bij de gemeente bekend. Sinds februari vorig jaar zijn er 11 meldingen geregistreerd. De overlast doet zich vooral voor in de avond en nacht. R. Carla Breuer is gisteren geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft de burgemeester tijdelijk benoemd als opvolger van Fred van Tricht. Breuer is momenteel nog burgemeester van Teylingen en zal dit tot 1 september blijven. Tot die tijd is ze burgemeester van alle tweede gemeenten. Daarna zal ze alleen in Zoeterwoude actief zijn. Wanneer de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude start is nog niet bekend. Kolff gaf eerder aan hier nog geen tijdspad voor te hebben en wil Carla Breuer de tijd geven om in kaart te brengen hoe Zoeterwoude ervoor staat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer vandaag opnieuw een zomerse dag met een matige wind vanuit het noordoosten kracht 5. En in de Leidse regio van Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Harmelen en Knoop het Oude Rijn. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens is de hoofdrijbaan dicht. Volgt de parallelbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Unity.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Lunette bij Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file. Verkeer gaat via de parallelbaan. De vertraging is ongeveer een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Brechtseplein 3 kilometer file. En 211 Hoek van Holland Den Haag Zuid. Bij Den Haag Wateringseveld 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: van jou.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Burgemeester Leendert de Lange heeft gereageerd op de schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden op de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar. In een reactie laat hij weten diep geraakt te zijn door het nieuws en zijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar de slachtoffers en hun families. Hij wenst hen veel sterkte. De gebeurtenis heeft veel impact op de betrokkenen, de buurtbewoners en het dorp. De Lange laat weten dat hij in nauw contact staat met de politie over deze zaak en dat er een grondig onderzoek wordt uitgevoerd naar de schietpartij. De gemeente Leiden-Dorp gaat de verkeerslichten op de Engelendaal aanpassen in een poging de geluidsoverlast door verkeer te verminderen. Dat zei wethouder Freddy Blommers gisteren tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van het CDA over aanhoudende klachten van omwonenden. Volgens Blommers is de geluidsoverlast bij de gemeente bekend. Sinds februari vorig jaar zijn er 11 meldingen geregistreerd. De overlast doet zich vooral voor in de avond en nacht. R. Carla Breuer is gisteren geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft de burgemeester tijdelijk benoemd als opvolger van Fred van Tricht. Breuer is momenteel nog burgemeester van Teylingen en zal dit tot 1 september blijven. Tot die tijd is ze burgemeester van alle tweede gemeenten. Daarna zal ze alleen in Zoeterwoude actief zijn. Wanneer de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude start is nog niet bekend. Kolff gaf eerder aan hier nog geen tijdspad voor te hebben en wil Carla Breuer de tijd geven om in kaart te brengen hoe Zoeterwoude ervoor staat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag opnieuw een zomerse dag met een matige wind vanuit het noordoosten, kracht 5. En in de Leidse regio van Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 28 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.
5: Yeah,
0: hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track.
1: Oké, okay,
0: Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
1: Oh,

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Burgemeester Leendert de Lange heeft gereageerd op de schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag heeft plaatsgevonden op de Van der Duin van Maasdamstraat in Wassenaar. In een reactie laat hij weten diep geraakt te zijn door het nieuws en zijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar de slachtoffers en hun families. Hij wenst hen veel sterkte. De gebeurtenis heeft veel impact op de betrokkenen, de buurtbewoners en het dorp. De Lange laat weten dat hij in nauw contact staat met de politie over deze zaak en dat er een grondig onderzoek wordt uitgevoerd naar de schietpartij. De gemeente Leiden-Dorp gaat de verkeerslichten op de Engelendaal aanpassen in een poging de geluidsoverlast door verkeer te verminderen. Dat zei wethouder Freddy Blommers gisteren tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van vragen van het CDA over aanhoudende klachten van omwonenden. Volgens Blommers is de geluidsoverlast bij de gemeente bekend. Sinds februari vorig jaar zijn er 11 meldingen geregistreerd. De overlast doet zich vooral voor in de avond en nacht. R. Carla Breur is gisteren geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. Commissaris van de Koning Wouter Kolff heeft de burgemeester tijdelijk benoemd als opvolger van Fred van Tricht. Breur is momenteel nog burgemeester van Teylingen en zal dit tot 1 september blijven. Tot die tijd is ze burgemeester van alle tweede gemeenten. Daarna zal ze alleen in Zoeterwoude actief zijn. Wanneer de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude start is nog niet bekend. Kolff gaf eerder aan hier nog geen tijdspad voor te hebben en wil Carla Breur de tijd geven om in kaart te brengen hoe Zoeterwoude ervoor staat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer vandaag opnieuw een zomerse dag met een matige wind vanuit het noordoosten kracht 5. En in de Leidse regio van Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 28 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Harmelen en knooppunt Lunette heb je 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Er gebeurde een ongeluk en ze zijn daar nu aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Je kan omrijden via de ring Utrecht-Zuid. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Magnifiek. Unity NL on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 7:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 7:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Hij is er weer. De Hollandse Nieuwe. Proeven bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Het nieuws

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. En daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder Mette Marit mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het

0: bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 50 kilometer file. Je hebt vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten op onthoud. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier op onthoud. Het komt een rommel op de weg en twee rijstroken zijn hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De gemeente Leiden-Dorp houdt vast aan de afgesloten AED bij het gemeentehuis. Het apparaat zit nu in een kast met een cijferslot. LPL-raadslid Hugo Langeberg stelt dat het omstanders die direct een AED nodig hebben, daar niet gemakkelijk bij kunnen. Volgens wethouder Daan Binnendijk is bewust gekozen voor een afgesloten kast om diefstal te voorkomen. Het apparaat is onderdeel van het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverleners, die een code krijgen bij een oproep. En de gemeente Leiden vraagt inwoners om mee te denken over een nieuwe archeologische kaart. De kaart laat zien waar in de gemeente archeologische resten worden verwacht en vormt straks een onderdeel van het omgevingsplan. Aan de verschillende gebieden op de kaart worden regels gekoppeld. Dat kan gevolgen hebben voor inwoners, bijvoorbeeld wanneer zij in de toekomst willen bouwen. Via het participatieplatform Doe Mee kunnen inwoners de kaart stap voor stap bekijken en hun mening geven. En dierenopvang Stevenshagen heeft dankzij Stichting Dierenlot een nieuwe elektrische dierenbus in gebruik genomen voor het vervoer van asieldieren. De oude dieselbus kampte de afgelopen jaren met steeds meer technische problemen en bracht hoge onderhoudskosten met zich mee. De bus wordt gebruikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Zo vervoert Stevenshagen asieldieren naar dierenartsen, worden honden naar externe trainingen gebracht en haalt de opvang dieren op uit slechte thuissituaties, vaak in samenwerking met de dierenpolitie. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekt er wat sluierbewolking over de regio en het koelt af tot 18 graden met een matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar ongeveer 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 23 kilometer file met 25 minuten op onthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. Van naar de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Benelux een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartiertje extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De gemeente Leiden-Dorp houdt vast aan de afgesloten AED bij het gemeentehuis. Het apparaat zit nu in een kast met een cijferslot. LPL-raadslid Hugo Langeberg stelt dat omstanders die direct een AED nodig hebben, daar niet gemakkelijk bij kunnen. Volgens wethouder Daan Binnendijk is bewust gekozen voor een afgesloten kast om diefstal te voorkomen. Het apparaat is onderdeel van het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverleners, die een code krijgen bij een oproep. En de gemeente Leiden vraagt inwoners om mee te denken over een nieuwe archeologische kaart. De kaart laat zien waar in de gemeente archeologische resten worden verwacht en vormt straks een onderdeel van het omgevingsplan. Aan de verschillende gebieden op de kaart worden regels gekoppeld. Dat kan gevolgen hebben voor inwoners, bijvoorbeeld wanneer zij in de toekomst willen bouwen. Via het participatieplatform Doe Mee kunnen inwoners de kaart stap voor stap bekijken en hun mening geven. En dierenopvang Stevenshagen heeft dankzij Stichting Dierenlot een nieuwe elektrische dierenbus in gebruik genomen voor het vervoer van asieldieren. De oude dieselbus kampte de afgelopen jaren met steeds meer technische problemen en bracht hoge onderhoudskosten met zich mee. De bus wordt gebruikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Zo vervoert Stevenshagen asieldieren naar dierenartsen, worden honden naar externe trainingen gebracht en haalt de opvang dieren op uit slechte thuissituaties, vaak in samenwerking met de dierenpolitie. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekt er wat sluierbewolking over de regio en het koelt af tot 18 graden met een matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar ongeveer 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein doe je er een half uur langer over. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij knooppunt Prins Klausplein een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 25 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Van de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 35 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk ligt er rommel op de weg. De linkerrijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag-Zuid 25 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Harmelen 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een halve vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En dan op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom. Even na 5 en dat betekent de middagshow van JuliTNL. Vandaag dinsdag 14 juli met Ferry de Lits en Shaq Baco in Monaco.

0: Eerlijk is eerlijk, eigenlijk is dat best wel heel erg lekker. De vijvende klok, lekker op een terrasje, op je balkon of in de achtertuin. En dan een bakootje, gewoon om te vieren dat de werkdag ten einde is. Ferry de Lid en Check met Bako in Monaco. Een ex-single track, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. Ben wel even benieuwd. Menzo Kortland in de studio. Wat zouden we voor jou in mogen schenken, behalve het colaatje?
1: Ja, ik hou echt van een heel lekker speciaal biertje. Dus daar kan ik rond mijn optredens niet zoveel mee. Maar als ik op het terrasje zit, dan even kijken wat ze op de kaarten bestellen.
0: Oké, okay, en dan echt zo'n zware, zeg maar. Een beetje dat winterse, dat herfstachtige. Nee. Of...
1: Je hebt inderdaad echt van die dat het helemaal naar chocolade smaakt. Dat het 15% is of zo. Ja. Dat vind ik overdreven. Maar echt zo'n goede weizen of zo, weet je wel.
0: Oké. Okay.
1: Goede witte.
0: Maar ook zo eentje dat als je dan opstaat dat je denkt... Ja, ik heb wel meteen wat gedronken.
1: Ja, dat is op vakantie wel lekker, ja. Nou, en dan moet ik zeggen, een spicy margarita. Dat vind ik ook fantastisch als je het over cocktails hebt.
0: Gewoon heerlijk. Lekker genieten.
1: Ja, dat is echt genieten.
0: En dat cocktailtjes drinken, zeg je, dat doe ik dan het liefst in het buitenland... op een heerlijke vakantie of gewoon in eigen land?
1: Nou, ik denk eigenlijk het eerste wel. Ik heb er nog niet eerder over nagedacht, maar volgens mij drink ik ze alleen maar in het buitenland. Ik heb thuis nog nooit een cocktailtje voor mezelf gemaakt... of op een terras in Nederland besteld. Nee, toch altijd wel een biertje hier.
0: Oké, okay. Ja. En dan ben ik ook wel meteen even nieuwsgierig. De zomer, waar ga je naartoe of heb je het al achter de rug?
1: Mijn vriendin die komt uit Estland, dus mijn hele schoonfamilie woont daar.
0: Wauw.
1: Dus dat zit iedere jaar op de planning, rond haar verjaardag. En dat is over 2 weken, dus daar gaan we naartoe. En ik mag naar een Toscaanse bruiloft in september. Dus dan mag ik zingen en maak ik meteen even een weekje plezier van.
0: En hoe is dan Estland in de zomer?
1: Ja, dus waarschijnlijk als jij het voor je ziet, het ligt naast Rusland. Dan zie je alleen maar sneeuw voor je.
0: Ja, sneeuw, kou, een beetje grauw en grijs.
1: Ja, precies. Want het is zo'n ongelooflijk mooi land. Het is net zo groot als Nederland. Alleen er woont maar 1 miljoen man. Het is dus volledig begroeid. Allemaal prachtige bossen. Mooie moerassen, allemaal dat soort dingen. Prachtige stranden, heel veel eilanden. Dus het is echt heel leuk in de zomer.
0: Wat tof!
1: Ja.
0: Dus eigenlijk een hele andere bestemming. En dan in september Toscane, Italië.
1: Ja, dus daar kijk ik ook naar uit. En dan in oktober, dan is nog een vakantietje. Dan mag ik naar Aruba.
0: Ik zou zeggen, dat gaat een mooie periode worden.
1: Ja, dat wordt een leuke zomer. Voor mij moet hij nog beginnen, zeg maar.
0: Ja, het is Menzo Kortland in de studio van Unity NL. En Menzo, aan de ene kant zanger, aan de andere kant imitator. Ja. Kan jij 3 typetjes eventjes voor mij doen?
1: Oeh.
0: Heel snel.
1: Dan zal ik eventjes... deze word ik nog steeds het meest herkend. Ik was eergisteren in Amersfoort en er zijn er weer 2 mensen die naar mij een kreet van deze man roepen. Dus ik zal hem even erbij halen. Oh, lieve mensen, zijn we er klaar voor? Het is zomer, Geer. Laat je lekker liggen voor de keer. Oh, vreselijk Elba, wat een grafsfeer.
0: Nou, ik moet zeggen, die was alvast helemaal top. Dit is wel een soort 10 out of 10. De volgende imitatie?
1: Ja, dat is een zangimitatie, ga ik dat even doen. Maar dat is Guus Meeuwis. Even kijken, wel zullen we doen. Het dondert aan, het bliksemt aan, het regent met de speer. Voor de spampen of verzuipen, dat is de enige manier. Ja la, ja la la la, ja la, ja la. Moet je het brilletje er even bij denken?
0: Ja, precies. En dan dat Philips Stadion helemaal vol Eindhoven.
1: Precies, precies.
0: En dan de laatste.
1: Als we het toch over Brabant hebben. Ho, ja, nou smalle mannetjes, ho, ja, ho.
0: Nou, dit is ook een top imitatie. En dat is zeg maar een klein oeuvre. Ja, van alles wat je doet en wat je kan. Ja. Hoe ben je er ooit achter gekomen dat je dit in je hebt?
1: Ik was, eigenlijk toen ik heel jong was, deed ik al de overbuurman na. Mijn opa, mijn leraren, dat deed ik altijd. En toen zag ik Carlo Bossart altijd bij zijn programma's Monte Carlo, Mac Carlo. Zag ik iedereen nadoen. Boven Everdoris, Uschi, noem maar op. Eigenlijk ging ik dan imitaties doen van zijn imitaties. Ja, toen kwam het steeds meer dichter bij veel BN'ers en toen steeds meer zangers. Ja, nu heb ik iets van 50 zangers in mijn repertoire zitten.
0: Wat tof. En is dat eigenlijk ook gewoon begonnen voor de spiegel? Dat je dacht, weet je, ik ga dit gewoon oefenen en kijken hoe ver ik kom?
1: Eigenlijk is dat het een beetje geweest. Want het is heel vaak, als ik een nieuwe stem oefen, is het gewoon YouTube aanzetten. En dan inderdaad voor de spiegel staan. En dan ga ik 10 keer opnieuw luisteren naar een liedje van Robert van Hemert of Mart Hoogkamer. Of weet ik veel, als ik iemand dat oefenen ben, zeg maar.
0: Ja, gewoon kijken wat er gebeurt. Ja. Word je dan nu vaker geboekt als imitator of toch als Menzo Kortland als zanger?
1: Nu zeker als Menzo Kortland. Omdat zeg maar als ik ergens een half uur sta, als je mij boekt, dan zit er altijd een paar imitaties al bij. Maar ik kan ook geboekt worden zeg maar, voor een half uur Guus Meeuwis tribute. Dat doe ik bijvoorbeeld ook wel eens.
0: Want eigenlijk heb je het roer een beetje omgegooid. Je hebt nu 2 eigen liedjes uitgebracht. Ja. Wat was het moment dat je dacht, het wordt tijd om mezelf ook op de voorgrond te zetten?
1: Ik begon dus dat ik in Las Vegas heb ik dat een beetje gejat. Daar had je van die gasten die doen dan one man 50 voices, zeg maar. Dat vond ik super vet.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, dat ga ik in Nederland doen. Dus toen ben ik Frans Bauer, Frans Duits, weet je, allemaal dat soort gasten allemaal gaan leren. En toen deed ik die allemaal in een showtje van een half uur. Maar op een gegeven moment kwamen er allemaal stemmen bijvoorbeeld van, noem eens wat. Als ik nou Marco Schuitmaker of zo zou doen, of Stef Eckel. Dat zijn dan niet stemmen waarvan je meteen zegt, oh, dat is Stef Eckel, oh, dat is Marco. Dus dat deed ik dan met mijn eigen stem. En toen kwam ik er steeds maar achter van, ja, waarom doe ik dat niet veel meer, zeg maar. Dus toen werden mijn optredens werden steeds meer dat het, zeg maar, 80% met mijn eigen stem werd. Gewoon de grote hits. En dat 20% imitaties. Dus dat ik ineens ben Gerard, of ineens Litouwers, of ineens Frans Bauer.
0: Oh, wat vet. Dus echt een hele berg interactie zit erin. Vrolijkheid en gezelligheid.
1: Jazeker. Het is gewoon een goed gekkenhuis. Een beetje een toppers showtje. Dus allemaal medleys en imitaties en een klein stukje comedy.
0: Nou heb jij vorig jaar een liedje uitgebracht. Eigenlijk jouw eerste officiële plaat, Viva Maria.
1: Ja.
0: Hoe heeft hij het gedaan?
1: Heel goed. Ja, echt heel goed gelukkig. Dus ik denk dat hij nu op Spotify bijna de 500.000 streams aantikt. En ook heel veel op YouTube en ook heel veel op iTunes. Dus dat heeft superveel deuren voor mij geopend gelukkig toen ik vorig jaar mijn eerste nummer uitbracht.
0: Zometeen alles over Sukkel in Amsterdam. Dat is de nieuwste van Menzo Kortland. Ook Sean West die komt eraan. Nou, Viva Maria.

0: december van dit jaar, dan gaat het wederom gebeuren. Zijn eigen concert, zijn eigen avond in Ahoy Rotterdam. John West, één dag zonder jou. En daarvoor Menzo Kortland met Viva Maria. Ja, liedje die wij ook kennen van Ray van der Heijden. Ja. Alleen dan, Zo is Maria.
1: Zo is Maria. En dat weet ik door jullie TNL. Want ik zat laatst onderweg naar Gent, zat ik 6 uur in de auto heen en terug. Dus ik dacht, nou, ik ga eens even luisteren. Ik vond het heerlijk. Want je draait precies die Nederlandse muziek die ik lekker vind. Waaronder Sukkel in Amsterdam, topplaat.
0: Ja, dat is de nieuwe.
1: Dus die kwam ook voorbij. En op een gegeven moment denk ik, hé, dat is Viva Maria die ze draaien. Maar dat was gewoon Zo is Maria. Dus toen kwam ik erachter dat mijn, het nummer waar ik al 100 jaar uit Spanje mee liep van, laat ik die eens een keer coveren, was lang gedaan.
0: Wat denk je op zo'n moment?
1: Nou, ik dacht alleen maar van, blij dat ik dit van tevoren niet wist. Want zeg maar, voordat ik Viva Maria uitbracht, dacht ik, oké, ik ga nu met iets komen. Dat hebben ze nog niet gehoord in Nederland. Ik weet dat Bella Perez hem in het Spaans al heeft gedaan, maar in het Nederlands nog niet. Dus ik ben bang dat ik hem anders niet had uitgebracht. En hij heeft toch heel veel gedaan voor me. Dus ik ben heel blij dat ik het van tevoren niet wist.
0: Nou, dat is toch alleen maar fijn. Dan kom je er achteraf achter. Geen spijt, gewoon goed liedje.
1: Juist, zeker. En die van Ray ook. Die is ook lekker. Die zijn juist weer veel meer in dat Spaanse gitaartje geleend, zeg maar. Dus ik heb die ook een paar keer geluisterd daarna.
0: Hey, maar wat is dan een beetje jouw specialisme? We hebben het net gehad over de imitaties. Maar Stel nou, de klant die wil geen imitaties. Die wil gewoon 30 minuten Menzo op het podium.
1: Ja.
0: Wat komt er voorbij?
1: Dat zou ik je afraden. Want het is superleuk. Er gebeurt wat anders. Anders als er even af en toe een imitatietje tussendoor zit. Maar wat ik het allerleukste vind is, zeg maar, ik ben helemaal gek van de toppers. Dus daar ga ik het liefst 3 keer naartoe, zeg maar, als ze daar staan in de arena.
0: Heb je een voorkeur, 1 van de 4?
1: Dat wisselt iedere keer. Het is nu bij mij ineens Jan Smit. Maar het was de afgelopen jaren Jeroen van der Boom. En daarvoor natuurlijk René Vroeger en Gerard. Die heb ik allemaal in periodes.
0: Eigenlijk allemaal als een soort van favoriet.
1: Ja, ieder jaar is er anders, want dan doen ze weer andere dingen. Maar ik vind het daar zo vet dat je, zeg maar, iedere 5 minuten... dan wisselt het weer, weet je. Dan heb je weer een hazesmedley. Dan krijg je weer ABBA. Dan krijg je weer een hitmedley met Blikkendag en de Toreador en zo. Dus eigenlijk heb ik ook mijn show zo ingericht. Dus ik wil dat mensen nooit langer dan 4-5 minuten denken van, dit is eigenlijk niet mijn, dit is niet iets wat ik leuk vind. Dus als je hazes niet leuk vindt, even wachten.
0: Ja.
1: Komt zo wel weer engel bewaren, weet je wel.
0: Hey, maar dat betekent dus eigenlijk een soort van face-dj, alleen dan in de vorm van een zanger.
1: Nou, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Want het gaat bij mij best snel. Ik heb in een half uur, denk ik, dat ik wel 25 nummers zing. En dat gaat dus gasten heel hard door. Ja, dat is echt gasten op. En dus sommige liedjes doe ik wel helemaal. Maar het meeste zit in medleys.
0: En heb je een favoriet? Bepaalde plaat waarvan je zegt, ja, dit vind ik zo lekker om te doen. Dit is fijn. Hier krijg ik het publiek in mee.
1: Nou, dat is denk ik één. Wat ik echt fantastisch vind is altijd You Never Walk Alone. En dat doe ik het met de stem van Lee Towers.
0: Oh jee.
1: Ja, dus dat is altijd heel cool. Want er zit een intro van 1,5 minuut. En dan draai ik me op een gegeven moment om. En dan ben ik Lee. En dat levert altijd mooie dingen op. Want ja, je kent het van, weet ik, op een bruiloft of zo. Dan is er altijd wel een moment dat je Never Walk Alone komt.
0: En het werkt altijd.
1: Het werkt altijd. Iedereen gaat er omheen staan. En dan sta ik daar met die stem van Lee Towers echt zo'n dikke powerballen te doen. Dus dat vind ik altijd heel cool.
0: Hey, en als we nou gaan kijken naar wat jij zelf zou willen uitstralen qua liedjes, qua gewoon performance op het podium.
1: Ja.
0: Ja, welke kant moet dat dan opgaan, Menzo?
1: Nou, eerlijk gezegd heb ik ook dat een beetje met de toppers gejat. Want je ziet mij altijd in gelitte jasjes.
0: Ja, het is hashtag over de top.
1: Hashtag over de top, absoluut. Het is echt, ik ben echt een zanger met een knipoog. Dus het zijn gewoon mooie pakken die ik in Las Vegas heb gekocht. Dus dat zie je. En ik, kijk, de liedjes die ik zelf maak ook. Er moet gewoon heel veel energie in zitten. Het moet gewoon een energiebom zijn.
0: En laat je die ook echt helemaal zelf maken, die pakken? Of kies je die uit op kleur of hoeveel pailletten erop zitten?
1: Nou, inderdaad, daar gaat het vooral om. Ik was een keer bij een show van Barry Manilow, weet je wel. Van Oh Man, die in de Copacabana.
0: Ja.
1: En die had na zijn show in Las Vegas, dus had hij gewoon een hele dus een shop waarin je allemaal van die glitjasjes kon kopen die hij ook droeg.
0: Oh, wat geweldig.
1: Toen dacht ik, zo, jeetje man, dit is echt fantastisch. Dus eigenlijk ga ik ieder jaar naar die zaak terug en dan koop ik daar weer een jasje die bijvoorbeeld Elton John, Rod Stewart en zo, die kopen ook daar. Dus dat is echt cool.
0: Die hebben voorraad.
1: Die hebben voorraad, jongen, dat is niet normaal. Als je wil, help maar dan
0: super tof. Nou, aan mij niet besteed. Dat
1: is geen glitters voor jou.
0: Sukkel in Amsterdam, dat is de nieuwste. Een paar weken geleden is die uitgekomen. Sukkel in Amsterdam, waar moet ik aan denken?
1: Ja, dat is een beetje de bedoeling. Dat als je dat ziet, wat is dit dan, joh?
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk is het een beetje een antwoord op Amsterdam van Fleming.
0: Ja.
1: Want dat zijn, ik kom zelf uit een klein dorpje. En dat soort liedjes, dat gaat natuurlijk over van, nou, kom met mij mee naar Amsterdam. Ik heb een beter plan dan je vriendje. Ik heb meer geld. Ik heb die suite in Amsterdam. Alleen ik dacht, hoe grappig is het om een liedje te schrijven uit het perspectief van die gast die achterblijft. Dus die zijn vriendin ziet vertrekken naar die gast in Amsterdam. Ja, dat vind je er wel een cirkel, weet je wel. Die gast die je vrienden dan pakt. Dus vanuit dat perspectief is het.
0: Ja, want het klinkt een beetje als je zegt sukkel in Amsterdam. Iemand die een soort van treurig, eenzaam over straat wandelt.
1: Nou, dat is het grappige. Als je het liedje luistert, dan zullen er ook mensen zijn. Ik denk als Leeuw Kleine dit liedje luistert, dan zult hij mij de sukkel vinden. Omdat ik inderdaad zeg maar een beetje die treurige gozer ben die zijn vriendin verliest.
0: Ja, maar is toch tof?
1: Ja, dus dat is het grappige, vind ik inderdaad ook aan de track. Dat je dat, je kan het zelf bepalen wie de sukkel is.
0: Ja, triggert in ieder geval om te luisteren waar die over gaat.
1: Juist.
0: Hoe doet hij het? Wat zijn de reacties?
1: Heel goed. Ja, echt heel goed. Ik heb echt nog veel meer reacties dan bij Viva Maria gekregen. Het is een hele volwassen track. Wel heel poppy. Dus nee, ik ben echt super blij. Heel veel gestreamd ook. Dus ja, top.
0: Nou, het liedje is ook overal te downloaden, overal te streamen en nu te horen op de radio bij Unity NL. Menzo Kortland, Sukkel in Amsterdam. Ik zag

0: beste muziek van Eigen Bodem, Unity NL staat aan met Mara Julia, Hoe Kom Ik Hier Weg en de nieuwste van Menzo Kortland, die heet Sukkel in Amsterdam. Ja, echt een lekkere feel-good plaat dit.
1: Ja, thanks. Ja, dat was de bedoeling. Gewoon een hele dikke, vette plaat, mooie blazers eronder en ja, dat je echt even wat voelt als je luistert.
0: Want schrijf jij ook zelf of ja, waar bestaat een beetje het team uit?
1: Ja, het begint, gek genoeg, altijd voor mij in het casino. Dat is wel heel treurig, maar ik zei je net al dat ik van Las Vegas houd.
0: Ja, en is het dan blackjack of roulette?
1: Ja, allebei.
0: Oké, okay. Ja, mijn baas die is dus heel goed in blackjack.
1: Is dat en, zo?
0: Ja, echt gigantisch
1: nou,
0: goed.
1: Nou, die zal ik wel een paar keer tegenkomen.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen.
1: In het casino. Nou, ik vind het heerlijk om daartussen al die lampjes en ding, ding, ding, weet je wel, daar te schrijven. Dus ja, daar beginnen de ideeën. Dus
0: oh, wat
1: ook,
0: grappig.
1: Ja, Sukkel in Amsterdam bijvoorbeeld ook, weet je. Dat heb ik toen ook in het casino in Eindhoven was dat. Maar daarna dan ga je met het team van, nou bijvoorbeeld Sukkel in Amsterdam was dan met Sam Roosendaal en Jens Verkleij. Hebben we dat dan afgemaakt en een mooie melodie omheen gemaakt. En dan met Manfred Jongenelis, producer natuurlijk, hele bekende, hebben we nog even ingekopt. Dus afgemaakt, ja.
0: Oh, lekker. En heb je dan bepaalde thema's, bepaalde dingen waarvan je zegt, daar zou ik ook echt graag over willen zingen? Of kan het alles zijn?
1: Ja, het kan. Ik heb echt de mazzel dat ik gelukkig heel weinig naars heb meegemaakt. Dus ik kan eigenlijk alleen maar over leuke dingen kan ik schrijven. Nou, toevallig gaat dit dan over een ex die niet bestaat, hoor.
0: Ja.
1: Maar, zeg maar over een ex die bij je weggaat. Maar ik heb, voor de rest heb ik wel echt heel veel ideeën. Maar dat zijn allemaal leuke feel-good ideeën. Over gewoon ja, leuke, gekke verhalen.
0: Mooie thema's, dingen die je meemaakt onderweg. Of dus uit dat casino.
1: Ja, ja precies. Uit ja, het casino. Ja, ik ben dus heel vaak in Las Vegas heb ik mogen zijn. Daar maak je de gekste dingen natuurlijk mee. Dus dat is fantastisch.
0: Ben ik wel benieuwd. Wat is de grootste jackpot die je ooit het weten binnen te harken?
1: Nou, dat was één keer. Hoe heet dat? De overheid zal tegen mij zeggen, je moet wel eventjes even een waarschuwing plaatsen dat dit niet altijd gebeurt, lieve mensen. Niet gaan gokken. Maar ik heb dus in het casino deed ik altijd, zeg maar, voor 10 euro speelde ik roulette. Weet je wel? Dat deed je dan op zo'n automaat.
0: Ja.
1: En toen won ik een paar keer achter elkaar, weet je? Omdat ik dan altijd rond getal 11 plaatste ik. Toen op een gegeven moment toen was ik naar een vriend van mij in Scheveningen. En dus het is niet Las Vegas. En was in Scheveningen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik doe het iedere keer met de tientje. Wat als ik nou eens een keer met 50 doe? En dan gewoon precies zelf. Maar dan zet ik iedere keer 50 zet ik in.
0: Ja.
1: En dat was de enige keer. Daarna heb ik een paar keer een paar honderd verloren. Maar dat is de enige keer dat ik echt 1500 pakte of zo.
0: Dat is lekker.
1: Dat was heel lekker. Ja, ja. Zeker. Toen was het de Koning te Rijk.
0: Maar even heel eerlijk. Had je toen zoiets van, ik ga meteen weer doorspelen? Of dacht je, wacht even, die hebben we in de pocket. Nou, nu is het snel naar buiten.
1: Ik stond op 2500. Dus, dat... dus er is nog een hoop vanaf gegaan. Op een gegeven moment dacht ik, vriend, nou ga je op die cash-out knop klikken. Dus dat heb ik gedaan. En dat was echt wel een lekker gevoel. Maar ja, ik heb het daarna nooit meer dat geprobeerd, maar wel echt nog een paar keer echt wel goed verloren.
0: Ah, dat is dan wel jammer. Maar aan de andere kant, heb je inspiratie nodig, dan ga jij naar een casino toe en dan komt er altijd wel wat bovendrijven.
1: Ja, zeker. En ik weet niet waarom, want sommige mensen vinden het juist een hele treurige plek, omdat er ook veel mensen zijn die daar ja, heel chagrijnig weer naar buiten lopen, weet je wel, als ze 100 euro zijn verloren.
0: Ja, weet je wat ik altijd zo treurig vind? Als je dan in dat casino loopt, en ik hou er ook van, zet mij achter de eenarmige bandiet en je bent me de hele avond kwijt.
1: Oh, echt? Weer die ouderwetse
0: speelautomaten. Ja, maar er zitten dus van die oudere vrouwen en die hebben dan hun AOW'tje binnen en die zitten gewoon een soort van achter elkaar te gokken. Ze kijken niet en het is gewoon joh, alleen maar drukken.
1: Gevoel, gewoon helemaal geen lach of zo, weet je wel. Ook als ze winnen niet. Ja, ik heb dat toen ik studeerde in Utrecht. Toen ging ik dus wel eens bijvoorbeeld op dinsdag, toen het casino net open was om 12 uur, ging ik er naartoe. Maar dan was ik ook wel eens op vrijdagavond, zeg maar, om 6 uur. En dan zag ik gewoon inderdaad diezelfde vrouw die jij nu benoemt. Die zie je dan gewoon weer zitten, weet je wel. Of het nou gewoon 's ochtends of 's avonds is. Ja, dat is echt heel triest.
0: Ja, dat noemen we dan een verslaving.
1: Dat is een verslaving. Dat moet je niet hebben.
0: Het is de middagshow van Unity NL. Onderweg naar huis met vol gas van Gerard Joling. Na een dikke hit uit de top 25. Robert van Hemert, Zandloopster.

0: Gerard Joling, vol gas. Nou, ga ik het je nog één keer vragen, Menzo. Kondig hem maar even af op de manier zoals Geer dat zou doen.
1: Oh, lieve mensen, dat was je oma Geer. Laat je lekker lekker voor een keer.
0: Goed, en toen was die schoor.
1: Ja, ik moest even kuchen van tevoren. Ja, colaatjes lekker.
0: Ja, ik vind het wel altijd bijzonder. Zeker als je dat een beetje goed kan. En in dit geval gewoon lekker met die hoge noten. Lekker over de top.
1: Ja, daarom doe ik hem altijd tijdens mijn optredens 2 zinnen. En dan kan ik niet meer.
0: Hey, maar het is nooit dat jouw vrouw daar helemaal gek van wordt als je dat staat te doen, die imitaties
1: nou,
0: thuis?
1: Ja, kijk, nu is het wel gewend. Maar inderdaad, in het begin, als ik daar weer die zolderkamer op ging en ik stond keihard te schreeuwen. Ja, sommige imitaties zijn natuurlijk heel hard met heel veel volume, zoals Gerard.
0: Ja.
1: En sommige die zijn weer wat zachter. Dus dat vond ze altijd wel wat fijner. Maar Gerard kent ze nu wel van voor de achter.
0: Hey, als we even kijken naar echt jouw eigen muzikale carrière. Wat ontbreekt er nog? Wat zou je dolgraag willen? En wat is echt een beetje jouw ambitie? Misschien ook wel visie?
1: Nou, ik zou heel graag gewoon mooie grote shows geven. Maar eigenlijk überhaupt al een theater of gewoon een eigen concert. Dat lijkt mij fantastisch.
0: Oké. Okay.
1: Ja, omdat het lijkt me gewoon lekker om een keer 1,5 uur alles kwijt te kunnen. Dus en mijn eigen nummers en mijn imitaties. Dan kan ik nog wat meer dingen doen die ik normaal nooit doe. Want nu moet ik alles in 1,5 uur proppen.
0: Ja.
1: Ja, dan komen bepaalde artiesten nooit aan bod of bepaalde stukjes die ik zou willen doen. Dus dat lijkt me geweldig.
0: Maar denk ik aan theaters, denk ik ook aan mooie, rustige liedjes, ingetogen sfeer.
1: Ja, nou stiekem, Unchained Melody bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik fantastisch. Mm-hmm. Die doe ik ook wel eens op bruiloft en zo, weet je. Dus ik zou het ook wel lekker vinden om inderdaad, als je dan toch 1,5 uur hebt, tuurlijk ga je dan alleen maar feest krijgen. Maar dan heb je wel wat ruimte, net zoals een Tino Martin en Mart Hoogkamer zou doen, om even een paar mooie bellen er tussendoor te gooien.
0: En heb je dan voor jezelf een bepaald plan dat je zegt van binnen zoveel jaar moet dat gelukt zijn? Echt dat je zegt van oké, voor 2000, nou ik noem even 29, moet ik dit of dat gedaan hebben?
1: Nee, misschien moet ik even een keertje zo'n manifestatieplan maken.
0: Bucketlistje.
1: Ja, heel veel van die artiesten doen dat. Ik heb dat volgens mij en Fons Veurik wel eens horen zeggen, Jari Hellegers ook. Maar ik heb dat nog niet. Dat moet ik misschien een keertje doen. Maar bij hun werkt het. Die gasten die
0: gaan
1: heel lekker.
0: Top. Ja,
1: zeker.
0: Dus en hoe belangrijk is dan social media voor jou?
1: Heel,
0: TikTok,
1: heel.
0: Insta?
1: Heel. Want ik ben dus... ik denk dat ik 1 jaar geleden had ik 1000 volgers, zeg maar. Voordat ik besloot mijn eigen muziek uit te brengen. En ik dacht, ja, dan moet ik wel gaan pushen. Dus toen ben ik elke dag gaan posten. Ja, toen ben ik... Dat zullen misschien wel eens wat mensen hebben gezien die luisteren. Ben ik de McDrive in gaan rijden. Als Gerard Joling, of als Guus Meeuwis, of als Snolle Bollekus, of als iemand anders die net viral ging op de socials. En ja, dat ging mega viral toen. Dus bijvoorbeeld die Gerard Joling video's 4-5 miljoen keer bekeken.
0: Wauw. Hey, maar even serieus, jij zegt vorig jaar 1000. De teller staat op 9777 nu.
1: Ja, dus ik hoop de 10.000 te halen deze week of volgende week. Dus als
0: dat
1: je luistert.
0: Dat gaat hem worden. Menzo Kortland met de Z. Ja, daar kan je hem vinden. Onder andere op Insta.
1: Zeker. Dus doe dat. Er komen deze week nog wat leuke imitatievideo's online. Ik heb gisteren eentje geplaatst met Robert van Hemert en Django Wagner die ik nadoe. Dus nee, zeker, doe dat.
0: Oké, hoe doe je Robert van Hemert na dan?
1: Oeh, dat moet ik wel zeggen. Dat zei ik ook daar, want er was bij een andere radiozender vorige week. Toen deed ik een beetje voor hoe ik thuis aan het oefenen ben. Want sommige stemmetjes ben ik nog aan het repeteren.
0: Ja.
1: Dus het is echt work in progress. Dit moet ik nog repeteren.
0: Ik ben benieuwd. Wacht even, ik doe even het muziekje uit. Jij gaat Robert van Hemert imiteren. Ik heb dus echt geen idee. Ik durf het echt niet te zeggen.
1: Eén zinnetje, want dit is echt work in progress. Een weekje uit de kou en uit de drukte. Ja, daar zit... Wacht, ik moet hem even opzetten. Doe ik hem nog een keer.
0: Oké, dat is goed.
1: Een weekje uit de kou en uit de drukte. Dus even naar het zuiden. Ja, zeg maar dat zit er al in.
0: Ja, weet je dat Amsterdamse? Ja. Wat grappige is, hij komt dus... Hij gaat verhuizen, maar hij woont dus letterlijk hier aan de andere kant van het water.
1: Oh, echt waar, ja?
0: Ja.
1: Oh, serieus?
0: Hij komt uit Leiden.
1: Oh, dan moet ik hem niet hard nadoen. Zeker niet deze slechte repetitieversie nog.
0: Nee, alleen maar leuk. Ik hoorde je net een paar keer de naam Fons Veurink noemen.
1: Ja,
0: wat heb je met Fons?
1: Nou, ik heb hem een half jaar geleden ontmoet bij een optreden. En toen kende ik hem nog helemaal niet. Maar het is zo'n ongelooflijk vrolijke gast die iedereen alles gunt. En ik zag hem toen op het podium staan. Hij moest voor mij. En iedereen eromheen die stond zo te genieten van hem. Want hij heeft zo'n ongelooflijk blije kop. Hij trekt iedereen mee in die positieve vibe. Dus
0: ja.
1: Nou, ik was meteen om en ik heb hem daarna nog een paar keer gezien bij dingen. We hebben veel DM-contact gehad. Hij is echt een topgozer.
0: Fons Veurink bij Unity NL. Dit is Feesie.
2: Hey, maat, waar is Feesie dan? Tijd om te knallen. Ja.

0: Samuel Wilten samen met de mannen van de Bankzitters en Uitslopers bij Unity NL. En daarvoor draaide ik ook nog Fons Veurink en Fezi. En Fons is erbij, over een Fezi gesproken, over anderhalve week bij Unity NL on tour in Voorschoten tijdens de paardendagen. Daar staan wij vanaf 19:30 met meer dan 20 Nederlandstalige artiesten. En jij bent er niet bij.
1: Nee, lekker dan. Maar ja, je had het gevraagd en dat had me fantastisch geleken. Ik wilde heel graag bij zijn. Alleen ik heb dan het Truckstar Festival in Assen.
0: Ook tof.
1: Ja, wat geweldig is. Ja, ik sta daar dan voor het 5e jaar op rij. En nu, mag ik dat zeggen? Want anders ga ik misschien mensen daar naartoe lokken.
0: Jij, dat
1: in plaats
0: mag.
1: Van naar jou.
0: Dat mag.
1: Nee, het is heel leuk, want ze hebben daar de truck van Henk Wijngaard.
0: Ja.
1: Die legendarische truck, die staat daar. En dan mag iedereen die zeg maar, daar een keertje in wil, want dat zullen heel veel mensen willen, want vrachtwagenchauffeurs die vinden hem allemaal een legend, die mogen erin, maar dan wel een liedje zingen. Dus ik presenteer daar een soort karaoke-podium omheen. Ja, dat is heel cool.
0: En ga je dan zelf ook even achter dat stuur zitten van dat
1: Zeker,
0: enorme ding?
1: Ja, ik ga zelf af en toe een setje zingen en dat wordt hartstikke leuk.

0: Hey, hoe ziet dan jouw komende week eruit? Eventjes een blik in jouw agenda.
1: Komende week is mijn drukste. Dat is, wat ik super vet vind is dat ik woensdag volgende week, dan sta ik op Roze Woensdag.
0: Ja.
1: Op de Nijmeegse Vierdaagse. En daar kwam ik altijd al als, niet als jochie, maar gewoon met mijn vriendengroep kwam ik daar al heel vaak.
0: Gezellig.
1: Ja, dat is echt vet. En daar sta ik dan 2 keer, waaronder op Faberplein. En dat is echt een van de grootste pleinen. Om 19:15 avonds. Dan heb ik op vrijdag naar de kermis in Annapolona. Dan zaterdag en zondag heb ik dat Truckstar Festival. En dan dinsdag de Lemster Wieken. Dat is een soort sneekweek, maar dan in Lemmer.
0: Lekker.
1: Ja, dan de woensdag moet ik helemaal naar bij Zouten landen. Dus het is wel echt...
0: het is echt van links naar rechts, criss-cross door het land.
1: Ja, ja, naar links, naar rechts. Oh, ja.
0: Wel gezellig.
1: Ja, wel gezellig, ja zeker.
0: Hey, dit jaar gaat er dus nog muziek aankomen. Enig idee wanneer, welke maand kunnen we dat gaan verwachten?
1: Ik ga 12 augustus ga ik de studio in met Manfred. Nou, dan hoop ik dat hij dus in september uitkomt. Want eerlijk gezegd heeft het nog een beetje een zomers randje. Dus ik hoop dat we die nazomer nog een beetje pakken.
0: Maar ja, het ziet er nu goed uit. Blijft volgens mij de komende weken ook nog wel prima. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
1: Ik hoop het, ik hoop het.
0: Hey, en vanavond weer terug naar huis. Nog even lekker in de tuin, op balkon.
1: Nou, dat zou wel lekker zijn inderdaad. Ja. Ik zal denk ik wonen in IJsselstein. Dus het zal nu straks een uurtje rijden zijn, Max.
0: Jawel, bij Utrecht.
1: Dus, bij Utrecht. Dus,
0: eerst te doen.
1: Jawel, hè, als er weinig file is. Nou, dan ga ik denk ik wel even een tuintje in. Misschien toch wel een speciaal biertje even uit de koelkast trekken.
0: Even genieten.
1: Even genieten.
0: Ik vond het tof dat je er was vandaag hier in de studio van Unity NL.
1: Dankjewel, ik vond het heel leuk om hier te mogen zijn.
0: Nou moeten we één ding nog doen en dat is dat bordje. Die moet je even vastpakken.
1: Ja, dan, dat hoort,
0: maken
1: dat
0: we de foto.
1: Is de foto. Ja,
0: komt die op Instagram en Facebook van Unity NL. En dan ben ik er morgen weer vanaf 5 uur de middagshow. En hierna 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En dit is Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sixa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid 24 kilometer file met een half uur op onthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. Van de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen het industriegebied Hoefweg Zuid en Bergsenhoek Noord 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: listening to me.
1: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken. Oh, oh,
2: oh. Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Oké, vamos! Joey Nicolai, Tinto de Berano. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De gemeente Leiden-Dorp houdt vast aan de afgesloten AED bij het gemeentehuis. Het apparaat zit nu in een kast met een cijferslot. LPL-raadslid Hugo Langeberg stelt dat omstanders die direct een AED nodig hebben, daar niet gemakkelijk bij kunnen. Volgens wethouder Daan Binnendijk is bewust gekozen voor een afgesloten kast om diefstal te voorkomen. Het apparaat is onderdeel van het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverleners, die een code krijgen bij een oproep. En de gemeente Leiden vraagt inwoners om mee te denken over een nieuwe archeologische kaart. De kaart laat zien waar in de gemeente archeologische resten worden verwacht en vormt straks een onderdeel van het omgevingsplan. Aan de verschillende gebieden op de kaart worden regels gekoppeld. Dat kan gevolgen hebben voor inwoners, bijvoorbeeld wanneer zij in de toekomst willen bouwen. Via het participatieplatform Doe Mee kunnen inwoners de kaart stap voor stap bekijken en hun mening geven. En dierenopvang Stevenshagen heeft dankzij Stichting Dierenlot een nieuwe elektrische dierenbus in gebruik genomen voor het vervoer van asieldieren. De oude dieselbus kampte de afgelopen jaren met steeds meer technische problemen en bracht hoge onderhoudskosten met zich mee. De bus wordt gebruikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Zo vervoert Stevenshagen asieldieren naar dierenartsen, worden honden naar externe trainingen gebracht en haalt de opvang dieren op uit slechte thuissituaties, vaak in samenwerking met de dierenpolitie. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekt er wat sluierbewolking over de regio en het koelt af tot 18 graden met een matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar ongeveer 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. De meeste vertraging heb je nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En verder staat het nog vast op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Rijswijk Plaspoelpolder een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan.

0: Voordeel.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De gemeente Leiden-Dorp houdt vast aan de afgesloten AED bij het gemeentehuis. Het apparaat zit nu in een kast met een cijferslot. LPL-raadslid Hugo Langeberg stelde dat omstanders die direct een AED nodig hebben, daar niet gemakkelijk bij kunnen. Volgens wethouder Daan Binnendijk is bewust gekozen voor een afgesloten kast om diefstal te voorkomen. Het apparaat is onderdeel van het landelijke oproepsysteem voor burgerhulpverleners, die een code krijgen bij een oproep. En de gemeente Leiden vraagt inwoners om mee te denken over een nieuwe archeologische kaart. De kaart laat zien waar in de gemeente archeologische resten worden verwacht en vormt straks een onderdeel van het omgevingsplan. Aan de verschillende gebieden op de kaart worden regels gekoppeld. Dat kan gevolgen hebben voor inwoners, bijvoorbeeld wanneer zij in de toekomst willen bouwen. Via het participatieplatform Doe Mee kunnen inwoners de kaart stap voor stap bekijken en hun mening geven. En dierenopvang Stevenshagen heeft dankzij Stichting Dierenlot een nieuwe elektrische dierenbus in gebruik genomen voor het vervoer van asieldieren. De oude dieselbus kampte de afgelopen jaren met steeds meer technische problemen en bracht hoge onderhoudskosten met zich mee. De bus wordt gebruikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Zo vervoert Stevenshagen asieldieren naar dierenartsen, worden honden naar externe trainingen gebracht en haalt de opvang dieren op uit slechte thuissituaties, vaak in samenwerking met de dierenpolitie. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekt er wat sluierbewolking over de regio en het koelt af tot 18 graden met een matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur in de Leidse regio aan Wassenaar ongeveer 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

0: even mee.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben. Zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan. Het is geven en ook

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Spullen.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen.